gebroken is door Abate aan een feest. Je neemt hier alle geiten. Der Schmieter bissel reiner Spür is beginnen dick. Durch der Knick der Leben, jo. Ja.